0: ideaal. Ik heb een ideaal toort. Ik kan het niet presenteren.
1: É, qualquer coisa. Portanto, isto agora está cheio de papagaios. Eu gostei de papagaio este, papagaio aquele. Já não tem graça.